0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse generaal Alexis Grinkwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende de voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8:00 s'avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maximaal rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse generaal Alexis Grinwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8 uur 's avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Amerikaanse generaal Alexis Grinkwich, de opperbevelhebber van alle Amerikaanse strijdkrachten in de Europese en omliggende regio, waarschuwt dat het Amerikaanse leger tegen zijn grenzen aanloopt. Hij heeft het Pentagon laten weten dat de VS niet langer genoeg marineschepen heeft om Israël te blijven beschermen tegen mogelijk Iraanse raketaanvallen en tegelijk de eigen militaire verplichtingen wereldwijd te blijven uitvoeren. De waarschuwing toont hoe de spanningen met Iran de Amerikaanse militaire middelen onder druk zetten. Naast een tekort aan beschikbare schepen zijn er ook zorgen over slinkende de voorraden van luchtafweerraketten zoals Patriots die nodig zijn om Amerikaanse troepen en bondgenoten te beschermen. In Genk heeft de brandweer een weidebrand kunnen stoppen die genaderd was tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die hing daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Moskou zijn 3 doden gevallen bij een explosie aan een zomerbar. 15 anderen raakten gewond. De explosie deed zich voor rond 8:00 s'avonds. De politie kan voorlopig niks zeggen over de mogelijke oorzaak. Het Belgische Solar Team heeft in de VS de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. De weersverwachting vandaag en morgen. Zonnig zomerweer, maxima rond 30 graden in binnenland, 25 aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en mogelijk een plaatselijk onweer.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Genk in Limburg heeft de brandweer gisteravond een wijde brand kunnen stoppen. Die was genaderd tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die ging daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken over 3 doden en 2 gewonden. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
4: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
3: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweersbuien. En ook de dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig, maar ook kans op buien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
4: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus we zijn gigantisch blij.
3: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.

0: Altijd plezant om bij wakker te worden, hè, dit soort plaatjes. Patrick Hernandez, Born to be Alive, was dat. Een hele goede morgen allemaal. Welkom op deze zondag 2 augustus.
1: Je hoort nog eens wat op deze stad. Chris van Opstal.
0: En we zijn vertrokken met Bobby V.

0: In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor tunnelserres Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
1: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
1: En jij trekt ze dicht. Of... open natuurlijk.
4: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
5: Wauw! Wauw!
4: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.tegmatica.be.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: Abstract, nailstyling en more. Abstract. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Ja, dat is niet zo leuk natuurlijk voor een ochtend-dj om dat te horen, hè. Van maak me wakker voordat je vertrekt, hè. Het is de bedoeling dat ik u wakker maak nu, hè. Met de toffe platen Wake Me Up Before You Go-Go van Wham. Eens even kijken. Zaterdag 15 augustus, dat is binnen een 14-tal dagen. Tussen 11 en 21 uur ben je aan Fuit van Hellebont in Meinsel Kiezingen. Welkom voor het Hagelands Oldtimer treffen. Er zijn optredens van de Bellstar Band, Menon en van Pia en Leila. Er is ook een food corner en een pop-up bar. Kinderen amuseren zich in de springkastelen met griemen. De inkom is gratis en alle info vind je op de Facebook pagina van het Hagelands Oldtimer treffen. Ingewikkeld, hè? So true.

Joe Cocker was dat, een Unchain My Heart, 1987. Daarvoor hadden we Tony Christie, Is This The Way To Amarillo. Ja, je moest de weg nog gewoon vragen natuurlijk, hè. Op dat moment, daar waren geen GPS'en, hè. Suzanne.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Ja, this is the rhythm of the night. Muziek van D-Barge was dat. Daarvoor Joe Dassin met L'Amérique, waar ja, toen ik klein was, ik verstond dat niet goed. En ik zong dan altijd van Let me is Rieke, let me is Rieke. Nou, alles Frans wist ik veel.

nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Jean-Michel Jarre was dat, een Oxygène 4, beste vrienden. Dan moet er ook nog een 1, 2 en 3 zijn geweest. God bewaar me, wat dat zal dag was dag geweest. En zeg, dat moeten we eens opzoeken. We gaan naar 8 uur en naar het nieuws op deze zondagochtend met Spargo. En ja, we doen het allemaal voor u, hè. Ja, ja, just for you. Laat dat duidelijk zijn, beste vrienden. Tot zo na het nieuws van 8 uur voor deel 2 van de ochtend.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond geraakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
4: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
3: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot 50.000 euro. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goed. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: hele goede morgen. 8 uur geweest. Michael Jackson was dat, een Thriller. En dat ellendige lachje. Ja, maar dat hebben we daar achtergelaten. We hebben dat weggelaten. Dat is veel te griezelig nu, ja. Deel 2 van de ochtend. Chris van Opstal. Mag ik vragen of dat u bij mij nog even wilt blijven? Niet te lang, hè, maar nog een uurtje.
1: De

kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: reis mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
4: Radio Deeuwestad.
5: Ja, radio.
6: Tijdloos.
7: En verfrissend.

Ja, ja, The Best of Both Worlds van Robert Palmer was dat in 1978. The Best of Both Worlds, dat komt zo bij mij over als iemand die van twee walletjes wil eten. Hè? Ja, ja, maar ik had hem wel door, die Robert Palmer. Eens even kijken. Ja, zondag 16 augustus om 14 uur vertrekken de Hageland-gidsen aan de kerk van Webbekom voor een wandeling door het dorp over een afstand van 5,5 kilometer. Basistarief €5, maar gratis voor kinderen tot 12 jaar.

0: Conny Frommes en twee kleine Italiener. Ja, maar die stonden daar te wachten aan dat treinstation en die zagen... Ja, die zagen die een trein vertrekken naar Napoli en die zouden zo graag meegaan. En, maar ja, die hadden geen geld.
1: Gotta

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

John Anderson, What a Way to Surrender, beste vrienden, 1982. Je luistert Radio Demerstad. Dit zijn de grootste klassiekers aller tijden. Long Tall Ernie and the Shakers was er ook bij met Do You Remember? En dit zijn die van Steps. Dan kunnen we gaan line dansen. It's time to begin.

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
0: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
3: Heiligenbormstraat 30, Alke.

Miriam Makeba, ook al een hele tijd overleden hoor. In 1967 was ze nog springlevend en scoorde ze een wereldhit met deze Pata Pata, door verschillende artiesten gecoverd trouwens. Dit zijn Godly & Cream, het is een Englishman in New York.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van VIAS.
4: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
3: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat melden Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Meneer, goedemorgen. Derde uur van de ochtend hier bij Radio Demonstrat op zondag. REO Speedwagon was dat uit hun pracht LP Wheels Are Turning. Je hoorde Keep On Loving You.
1: Chris van Opstal.
0: Allee, laat die ook maar binnenkomen hier, die madame van Zoekmachine.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
4: Wauw!
3: Of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22. www.techmatica.be.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
8: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41

Ja, dat komt ervan natuurlijk als je met hoge voltages begint te spelen en je let niet goed op, ja, dan zal er wel eens een vuurtje kunnen ontstaan. Dus ja, I'm on fire met 5000 volts, het verwondert mij niks. We blikken even vooruit naar zaterdag 29 augustus. Van 11 tot 20 uur, dan organiseert de Gilde der Kasseistampers. Ik ken het toch, die mannen, hè? Die zijn van Aarschot. Hè? De Gilde der Kasseistampers organiseren dan in zaal Rodenberg in Aarschot een eetdag. Op het menu vol-au-vent. Een volle vent. Stoofvlees, curryworst, balletjes en mosselen. De gerechten zijn ook in kinderporties verkrijgbaar. Dat is maar goed ook, want ik krijg dat allemaal niet op, hè, mannen.

New Music was dat, Living by Numbers. En dat is niet zo fijn natuurlijk, want ook voor onze overheid bent u gewoon een nummer. Het is overal een nummer. Het enige wat je nog moet doen tegenwoordig, dat is uw Rijksregisternummer invullen.

0: Een leuk Zeemans liedje, dat wel. En je kunt op die net geweest. Hoe lang geleden eigenlijk al? Nou, een jaar of vijf terug, 2021. Nathan Evans was dat met de Wellerman. En hier is Ramses. Niet mijn en hond, hè, want die heet ook Ramses. Hè, maar dit is Ramses Shaffi.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak.

weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begrijpen.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick en Fix, betrokken.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Paul McCartney and the Wings, with a little luck. Een beetje geluk moet er zijn in het leven. Een nieuwe aflevering van Graffiti, zometeen met Willem na 10 uur. En ik heb hier nog Catherine Ferry, les 1, Franse les 1, 1, 2, 3.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De branden hebben amper impact op reizigers. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de Zondag. Gert Verhoeven.
4: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30, 40 kilometer konden uitwijken.
3: In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er zijn geruchten dat er een feestje voor een hoge Russische generaal aan de gang was. Er is nu een terreuronderzoek geopend. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: De BB&Q Band. En dat stond voor de Brooklyn Bronx and Queens Band. Met On The Beat hadden ze een bescheiden hitje, vooral in de discotheken. En zo begonnen we op deze vroege zondag voormiddag, even over 10. Het is 2 augustus 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. En wij zetten de activiteiten voor vandaag op een rij in de Demerstad en omgeving. En dat in een samenstelling en redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio Demerstad.
0: En naast de activiteiten hebben we natuurlijk de tofste classics van Jimmy James. We hebben de Stars on 45 met een ode aan de Rolling Stones. Maar eerst eentje van Wim de Kranen. Ik kan geen kikker van de kant afduwen.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
3: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
4: Wauw! Per stuk
3: of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur. Zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822. www.techmatica.be.
5: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Tijd om het een en ander uit te praten. Now is the time to set things right. Jimmy James and the Vagabond. En daarvoor een medley van de grootste hits van de Rolling Stones. The greatest rock'n'roll band in the world. Door Jaap Eggermond en de Stars on 45. En vandaag kan je onder andere terecht op het beachvolleybaltoernooi van volleybalclub Molenstede op de Heide. De barbecue is er toegankelijk. En alle info over het toernooi vind je op de website vcmolenstede.be. Het centrum van Paal is ook vandaag nog een bruisende feestzone ter gelegenheid van Viva Paal. Het is een familiedag met een optreden van de harmonie Hoop in de Toekomst. Jo van Wijk is present met de grootste hits van Neil Diamond en er zijn ook optredens van Willows en de Miami Maniacs. Bart Clochard zorgt voor de afsluiter en de kinderen die kunnen zich uitleven in de springkastelen en op de kermisattracties. Heel wat te doen dus daarvoor Viva Paal in het centrum van de Limburgse gemeente. En nu vrolijkheid alom met deze dames, Doris D en de Pins en de Marvelous Marionettes.

Hopelijk heeft ze haar reddende engel gevonden. Rescue Me, dat was Funtella Bass. En daarvoor een disco-hit van de Use Corporation uit de 70s met Rock the Boat. Hou je van motorengeronk, dan moet je nog vandaag in Werchter zijn. Want aan de Grote Straat organiseert Jeltes een motocrosswedstrijd. De trainingen begonnen al vanmorgen om 8:00. En zo pas om 10:00 zijn dan de reeksen van start gegaan van de jeugd 50cc. En later komen ook de dames, de pitbikes, streekpiloten, seniors en inters aan bod. En er is ook een superfinale voor de jeugd. Heel wat te doen dus, die motocrosswedstrijd aan de Grote Straat in Werchter. En wil je komen smullen, dan kan dat bij voetbalclub FC Geetbets. Want zij organiseren mosseldagen in hun kantine. Gisteren was de eerste dag en vandaag kan je dat nog eens overdoen. Tussen 11:30 en 14:00 is de keuken open. Op de kaart staan naast mosselen ook kip, vol-au-vent en curryworst. Wil je nog info, dan bel je 0476-726466. En nu naar de Griekse winnares van het Songfestival van 1972. Ze won voor Luxemburg, deze Vicky Leandros met Après Toi.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

vinden. Narada, Michael Walden en Patty Austin. Dat was een dikke hit voor ze. Gimme, gimme, gimme. En daarvoor The Middle of the Road met hun debuuthit The Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Terwijl de kermis in Scherpenheuvel op zijn laatste benen loopt, is gisteren de kermis in Halen begonnen. En daar kan je vanmiddag om 2 uur terecht voor de trofee voorzitters schieten. En om 8 uur vanavond is daar een optreden van Anderson. Ook de komende dagen, nog tot en met donderdag, loopt de kermis in Halen nog door met heel veel activiteiten. Het volledige programma

Dit hoort bij de zomer natuurlijk, hè? De Surf in USA, afkomstig van de Beach Boys. Ik zei al, de laatste dagen van de kermis in Scherpenheuvel. Vanmiddag om 3:00 treden daar nog de fanfare, de Sint-Jansvrienden en de Eendracht op. En morgen, de slotdag, is de familiedag aan verminderde prijzen. Met als apotheose, zeg maar, om 6:30 s'avonds aan het stadhuis de bekende beertjes en balletjes regen. Dat is dus voor morgenavond in Scherpenheuvel. Zometeen de nieuwsredactie met een update, maar eerst nog deze Fleetwood Mac en de Family Man. Oh.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Brecht, in de provincie Antwerpen, heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar de andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in De Zondag. Gert Verhoeven.
4: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
3: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt ook dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saoedische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.

0: Het was de grootste hit voor Tom Petty en de Heartbreakers. We moesten terug naar 1980 voor deze Refugee. En daarmee openden we deel 2, Graffiti, op deze zondag 2 augustus hier bij Radio Demerstad. We zetten nog wat activiteiten op een rij voor vandaag in en rond de Demerstad. En die activiteiten werden samengesteld en in een redactie gegoten door Frits van Perk.
1: Graffiti!
2: Van

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
5: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Een vrolijke nummer 1 hit uit 1970. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. En daarvoor All Good Things Come to an End. En misschien heeft Nelly Furtado wel gelijk. Hou je van rommelmarkten, dan heb je keuze te over vandaag. Want je

0: kan nog tot 5 uur op de parking aan de Begijnenstraat in Diest terecht voor de buurtrommelmarkt met tweedehandse goederen en let wel op, geen voeding daar. En ook in Nieuwerkerke is er een rommelmarkt. De grote Raasbeek-rommelmarkt open nog tot 5 uur vanmiddag en de opbrengst is ten voordele van de VZW De Kleine Prins. Meer info op 0499 78 83 36 voor de liefhebbers. En dan nu tijd voor Nederlands werk van de Buffoons. We kennen ze van My Girl Donna en ook dit is een van mijn persoonlijke lievelingssongs. We trekken naar Arizona.
1: A

allemaal niet doet voor de liefde. Your Love Still Brings Me to My Knees van Marcia Hines. En daarvoor een popcorn oldie van Sir Cliff Richard met The Angel. Nog tot 4 uur is op het Begijnhof van Diest de beurs voor tweedehandse boeken en oude documenten geopend. En vanuit zaal Bergendal in Waanrode zijn ze intussen vertrokken voor de Smulfietseling, een organisatie van Ferm Groot Bekkenvoort en Waanrode. En dat over 50 kilometer. Je verkent landelijke wegen tussen Assend en Waanrode. Het ontspannende met het sportieve combineren. Zo is de Smulfietseling natuurlijk. En de volgende band heeft misschien al het vliegtuig genomen om een vakantiebestemming op te zoeken. Dit is Teach In and Fly Away.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Kwart eeuw geleden een populaire meisjesband. Atomic Kitten met The Hole Again en The Bird of Paradise kwam van Snowy White. En er wordt gevoetbald. De beker van Brabant is begonnen dit weekend. En om 4 uur vanmiddag zijn er nog een aantal wedstrijden. RWL Sport A tegen FC Werchter. Meensel Kiezigem ontvangt Plenkewerchter. Rummen neemt het op tegen Aarschot. Langdorp ontvangt Baal. En Waanrode speelt tegen Racing Meldert. Ook Sporting Molenbeek is actief en zij ontvangen FC Geetbets. En er is ook de beker van Limburg om 4 uur, Loksbergen Landen B. Om 4:30 Lummen Zonhoven. En om 6 uur ontvangt FC Beringen in het Mijnstadion Heusden 06. En we komen er natuurlijk op terug op het voetbal vanavond tussen 6 en 8. Zeker op de wedstrijden van de beker van België. Want Betekom is op bezoek in Marke vanmiddag. En Averbode Testelt Okselaar speelt tegen Zandhoven in Zandhoven. Meer daarover dus vanavond tussen 6 en 8. En nu een nummer over oorlog. Over de muur. Hier is het Klein Orkest.

0: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw elektricisten met verstand van zaken.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenvormstraat 30, Alke.
10: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
11: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt

We keken in de mooie ogen van Jenny, The Eyes of Jenny van de Sandy Coast. En daarmee zit deze graffiti-uitzending erop. Dank je, Frits, voor de samenstelling en de redactie van het programma. Hopelijk heb je een keuze kunnen maken uit de activiteiten. Je vindt het hele overzicht ook terug op de agendapagina op onze website radiodemerstad.be. Zometeen na 12 is het aan Tommy de Graven en wij spreken elkaar dus om 6 uur vanavond opnieuw. Ik heb nog een uitnodiging van La Belle Lady Marmalade of Voulez-vous coucher avec moi ce soir? We zullen er eens over nadenken. Graag tot vanavond.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ceuta vreest de politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
4: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
3: Door ons land zal minister van Migratie en Asiel Annelien van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het vierde jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de kerncentrale te koelen. Maar dat is dus nu niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ach, ik twijfel er niet aan. Ik hoef je die vraag niet te stellen. Paul Jong, ja, die was iets minder zeker. Come back and stay.
1: De 12-2 show. Elke zondagmiddag op Radio Demerstad. Met Tommy de Graven. Goedemiddag, Tommy de
0: Graven. Hier spelen we de classics. Enfin, dat weet u allemaal al natuurlijk. Want Radio Demerstad staat dagelijks garant voor de beste jaren 60, 70, 80, 90. En af en toe ook eens een plaat uit het millennium. Zo gaat dat hier bij Demerstad. Dankjewel Willem de Groot voor graffiti. Ik mag de middag voor mijn rekening nemen met classics en info uit de regio. En we gaan er een flinke lap op geven. Zometeen ook met Earth, Wind and Fire. Vlaams werk van Dimitri van Toren. En dit hier is Blondie.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding, tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Een nieuwe of tweedehands wagen?
2: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
1: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
2: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
1: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
2: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
1: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
2: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
1: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
2: Erkend door de meeste verzekeringen.
1: Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
5: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
5: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
7: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Het land waar de wonderen dagelijkse kost zijn. Boogie Wonderland van Earth, Wind and Fire uit 79. Goedemiddag, eet smakelijk en geniet van de muziek bij Demerstad. En ook van het weer, want dat zit goed. En hoe het er de komende dagen gaat uitzien, wel, we gaan dat straks eens bekijken. Benieuwd hoe het in Vlaanderen en bijvoorbeeld ook in Brussel er gaat uitzien. Ja, in Brussel. Eerst Johan Verminne.

zomer is hier. En dat hoor je. Je beleeft een echte zomer met Radio Dave.

En die classic uit 1974, The Killer Queen. Het is een en al motocross vandaag aan de Grote Straat in Werchter. Want Jeltis organiseert een motocrosswedstrijd. En de trainingen voor de motocrossers die zijn al gestart sedert 8 uur deze ochtend. En vanaf 10 uur zijn ook de reeksen gaande met de Jeugd 50cc. En dames, pitbikes, streekpiloten, seniors tot de inters. En er is ook een superfinale voor de jeugd. Alles gaande aan de Grote Straat in Werchter. Je bent er welkom. En er is ook bekervoetbal vandaag. Op deze zondag 2 augustus om 16 uur ontvangt Bekkenvoort Wezenmaal. Meensel Kiezigem neemt het op tegen Plenke Werchter. En RWL Sport A neemt het op tegen KVC Werchter. Over die wedstrijden verneem je ook alles in het Demerstad Sportcafé. En dat komt eraan om 6 uur met Willem de Groot hier op Demerstad. De 12

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

heerlijke playlist op zondagmiddag met Dennis Edwards en Saida Garrett. En don't look any further. Je vindt ons op FM, DAB Plus in Brussel en natuurlijk ook op het wereldwijde web en via de Demerstad Luister-app. Say, well, say.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
4: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: Lou Gramm in de 12-2 show op Demerstad. Dat was Midnight Blue.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Wel, ik moet zeggen, vandaag zonnig, af en toe wat wolken, zeer warm, 30 graden, droog, ideaal weer om nog wat te doen. En morgen maandag, dan zou ik je aanraden om iets meer de koelte, schaduw te gaan opzoeken, ook voldoende te drinken, want het wordt morgen nog een paar graden warmer, tot 33 graden mogelijk. Dinsdag 4 augustus opnieuw warm, ongeveer 32 graden. Later op de dag is er kans op een lokale onweersbui. En voor woensdag 5 augustus minder heet, ongeveer 27 graden. Eerst nog wat bewolking, later meer zon en ook aangenamer zomerweer.

Terug naar de 70s met de Walker Brothers en No Regrets in de 12-2-show. Vandaag zondag 2 augustus is het centrum van Paal een bruisende feestzone. En vandaag zondag wordt de familiedag geopend door de harmonie Hoop in de Toekomst. En Jo van Wijk brengt de grootste hits van Neil Diamond. En verder bestijgen Willows en Miami Maniacs het podium. En Bar Clochard die zorgt voor de afsluiter. De kinderen leven zich uit in de springkastelen en de kermisattracties aldaar. Viva Paal in het centrum van Paal sedert 12 uur deze middag. Je bent er van harte welkom. Demerstad met straks het tweede uur van de 12T-show. Maar eerst nog even stoppen in de jaren 80 en deze van Madonna nog eens bovenhalen. Dit is Papa Don't Preach.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Er zijn nu al 72 doden geteld nadat de afgelopen dagen tienduizenden migranten Ceuta probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend naartoe te gaan om dan zo tot in Europa te geraken. De hulpdiensten vrezen dat er nog meer slachtoffers in het water liggen. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt journalist Robin Ramakers.
4: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren, maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
3: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag. En daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen. Maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de Ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en hij draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
5: Het is in papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om die leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
3: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: Clarence Clemons en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Ja, we doen het graag. Elke zondagmiddag de 12-2-show op Demerstad. Onverminderd doorgaan met classics. Dat gaan we ook doen in het tweede uur.
1: De 12-2-show.
2: Tommy de Graven.
0: Met info uit de regio en muziek onderweg van Natalia, O'Katerina en The Waves. Belle Perez, dat is uit Vlaanderen natuurlijk. Hank the Knife en The Jets. En verder ook nog muziek van, laat mij snel even kijken, Christophe, dat is Vlaams werk. Ja, dat ook nog eens in dit uur. Dus je zit helemaal goed bij Demerstad.
1: Wow.

dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
2: Tegmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Wauw!
2: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22 www.techmatica.be.

Walking on Sunshine was ongetwijfeld de grootste hit voor Catharina en de Waves. En ook deze Love Shine a Light mocht er nog eens bij in de 12-2 show. Goedemiddag, welkom. Nu 100% volle bak zon, want dit is

Vanuit een goed gekoelde radiostudio Mental as Anything. En live it up in de 12-2-show. Tot 16 uur opent het Beheinhof van Diest de beurs voor tweedehands boeken en oude documenten. En er is voetbal, Beker van Brabant, om 16 uur. Rummen, Aarschot en Vaanderode tegen SC Meldert. Over die wedstrijden verneem je alles bij Willem de Groot straks op Demerstad. We hebben de Bannerman zometeen van Bloemink. Maar eerst Vlaamse werk van Christophe.

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

Wat je plannen ook zijn vandaag, neem ons overal mee. Het kan ook naar buiten, bijvoorbeeld met de luisterapp van Radio Deimerstad. En dan geniet je van al de classics. Blue Mink en The Bannerman. Hey you, this is Dance Reaction.

100% vrolijkheid met Metro Mooney van Gilbert O'Sullivan. Even meegeven dat ook Halen zijn jaarlijkse kermis viert. Ja, tot en met 6 augustus. Op het Rouwbrandplein en in de Sportlaan aldaar. Er is heel wat te beleven. Zet het in je agenda.

0: Jacobsverwarming in Tiel Dwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tiel Dwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
3: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

André Brasseur op Radio Demerstad. Ja, wist je dat het vandaag Nationale Dag van de Vriendschap is? Ja, het wordt in veel landen gevierd op de eerste zondag van augustus. En dit jaar valt hij dus op 2 augustus. Het is een dag om vriendschappen te vieren en iemand te laten weten dat je hem of haar waardeert. Ja, een extra reden om met vrienden af te spreken vandaag.

Lionel Richie bracht You Are uit als tweede single van het eerste soloalbum Lionel Richie in 1982. Ja, de single verscheen eigenlijk begin 1983. Een nummer die jij zelf had geschreven. Samen met Brenda Harvey Richie, destijds zijn echtgenote. En ook de productie was in zijn eigen handen. Klein detail nog, Richard Marx, die we nog kennen van Right Here Waiting For You, was toen als jonge sessiezanger te horen in het achtergrondkoortje op dit nummer, lang voordat hij zelf wereldberoemd werd. Ja, zo gaat dat. Hey, veel plezier met Jan de Groot, zometeen een siesta op Demerstad tussen 2 en 4. En graag tot volgende week zondag.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de Kennedy-fietserstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
4: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
3: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog altijd oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag, bij maxima tot 32 graden. Morgen dus nog wat warmer, tot 36 graden en code oranje. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond de 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer dat werd geschreven bijna 70 jaar geleden. Toen ook op de plaat gezet door The Clovers. Dat was in 1959. Maar wij kennen het uiteraard in deze versie van Lee Towers. Dat was Love Potion No. 9 uit het begin van de jaren 80. Net na 2 uur op deze zondagmiddag. We gaan nog even Tommy de Graven bedanken voor de middaguren. En vanaf nu is het relaxen. Het is siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Fijn dat u erbij bent allemaal. Het zonnetje schijnt buiten, temperatuur gaat richting de 30 graden... en Mud is er op je radio met deze Moonshine Sally. MUZIEK

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
3: Tegmatica organiseert een mega-outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
4: Wauw!
3: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 0822 www.tegmatica.be.
5: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.
6: Je beleeft een echte zomer. Met Radio Demerstad.

Een nummer dat werd uitgebracht in de maand augustus. Dat was wel in het jaar 1978. Je hoorde Boniem en Rasputin. En dan is het nu weer tijd gaan worden voor de feiten van de dag. Jan de Groot, Radio Demerstad. En we gaan terug naar 2 augustus 1949. Toen trok een zeldzame en zware tornado over de regio Haspengouw. Deze veroorzaakte aanzienlijke materiële schade aan gebouwen, maar ook aan de fruitteelt. En Marco Pantani, die wint op 2 augustus 1998 de Ronde van Frankrijk. Het was een door dopingperikelen geteisterde editie. De renner neemt de titel over van zijn Duitse collega Jan Ulrich, die in dat jaar 1998 tweede werd. En slechts 1 jaar na de Belgische Revolutie viel op 2 augustus 1831 het Nederlandse leger onder leiding van koning Willem I het jonge Belgische koninkrijk binnen. De campagne begon officieel op 2 augustus en was bedoeld om de Belgische opstand de kop in te drukken. Hoewel de Nederlanders militair wel sterker waren, dwong de Franse diplomatieke en militaire steun de Nederlanders om zich uiteindelijk na 10 dagen weer terug te trekken. En in Minneapolis stort op 2 augustus 2007 tijdens het spitsuur een 40 jaar oude verkeersbrug over de Mississippi helemaal in. Er bevonden zich op dat moment 50 tot 100 auto's op de brug, waarvan er tientallen de diepte instortten.

Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Een groep die werd opgericht in 1974, onder meer door Theo van Hemelrijk. Ja, ja, een Belgische groep, deze Toy. En die scoorde toch aardig hoor, in 1981 met deze single Suspicion. En daarvoor was er Brian Ferry met Slave to Love. Het weerbericht. Ja, een lekker zomersweertje vandaag. Temperaturen richting 31 graden. Veel zon, af en toe ook wat wolken. Maar morgen, dan neemt de hitte verder toe. Het kan morgen 36 graden worden. Morgennacht wordt het wisselvalliger met plaatselijke onweersbuien. Dinsdag blijft het warm en onstabiel, maximaal dan tot 31 graden. Later op de dag kans op onweer. Woensdag wisselend bewolkt met enkele lokale buien en 28 graden. Donderdag 24 graden. Vrijdag wordt het licht wisselvallig met enkele buitjes, maar ook zon en 23 graden. En het komend weekend bewolkt met hier en daar een spatje regen, maar meestal droog. Het wordt dan 24 of 25 graden. Lekker zomersweertje dus de hele week. En nu op je radio, Gloria Estefan.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

www.bee.be. Bel of sms 0468-515891. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecue-gerief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

0: Lisa Stansfield met niks minder dan The Real Thing op deze zondagmiddag. En daarvoor The Bluesbusters met You're the One.
1: Jan de Groot.
0: En nu Phil Collins. Onthoud dat, hè. You can't hurry love.

De Creedence Clearwater Revival, nummer uit 1971, is voor later op de dag. Straks Hey Tonight, maar eerst deze namiddag misschien nog een familiebezoekje, zoals in dat liedje van Boudewijn de Groot daar straks. Dat was Tante Julia. Ik heb er nog eentje, tot aan het nieuws van 3 uur. Dat komt er zo meteen aan. Dit zijn de twee Belgen en Opération Coup de Poing.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
4: Het gaat om een heel dikke leiding. 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
3: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten en ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Blankenbergen heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld. Er raakte niemand gewond. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.

0: Een nummer dat ook op de soundtrack stond van de film Vision Quest in de Verenigde Staten in 1984. Deze single Shout to the Top, dat was de Style Council.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Ja, welkom erbij allemaal. Het tweede uur van deze siesta nog tot 4 uur bij Demerstad. Fijn dat je luistert. Wat gaan we doen dit uur? We hebben nog een opmerkelijk nieuwsbericht. En we hebben uiteraard ook weer koffiepauze om te vieren dat het zondag is. Maar eerst en vooral vieren we wat anders. Celebrate the world. Dit zijn Womack en Womack.

0: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22, www.techmatica.be.
2: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies...

0: Ja, alles is waarschijnlijk een beetje relatief. Maar ja, als zij het zeggen, de Pointer Sisters, he's so shy. En daarvoor draaiden we City to City met The Road Ahead. En nu we het toch over de weg hebben, ik zal u eens iets vertellen.
1: Amai, amai.

Ja, want er was toch wel een opvallend beeld deze zondagvoormiddag in het centrum van Blankenbergen. Voor de mensen die het daar een beetje kennen, op het einde van de Kerkstraat kwam daar een wagen vast te zitten, bovenaan de bekende trappen naar de Zeedijk. Naar eigen zeggen volgde de bestuurder, en dat was een 74-jarige Nederlander, de aangegeven route via zijn navigatiesysteem Waze. Of die effectief aanduidde om linksaf de trappen af te rijden, is niet duidelijk. De toerist verklaarde wel dat hij op zijn Waze vertrouwde, maar mogelijk gaat het toch wel om een verstrooidheid. En ja, we weten het allemaal, hè, als we met de wagen op de weg zitten en we gebruiken navigatie, toch altijd zelf in de gaten houden of het allemaal wel klopt wat hij jou vertelt. En nu Tom Jones met Sex Bomb.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo Marilou, dat was Ricky Nelson. En daarmee zijn we al een beetje te laat, hè? Ja, het is 3:30 voorbij en ik krijg dan altijd zin in koffie. Gelukkig komt de koffiepauze eraan hier bij Demerstad.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie, koffie.
0: Ja, we gaan aan de koffie. We doen dat 3 plaatjes lang. We beginnen met de Cats en de koffie komt eraan, het gebakje.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
6: Zet je

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND, ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND, Melkertse straat 8.

0: Ja, dit laat weinig aan de verbeelding over natuurlijk. Let's Get Physical, dat was Olivia Newton-John. En daarvoor de Carpenters met hun Sweet Sweet Smile. Overmorgen, dan zijn we dinsdag 4 augustus. Dan brengt Mohsin Abbas een ROB-vertelling in het Stadspark van Aarschot. Dat begint om 8 uur. De inkom is gratis, maar breng wel zelf een stoeltje mee. En eventueel ook een drankje of een dekentje.
1: Jan de Groot!
0: En nu, beide voetjes op de grond voor deze Down to Earth. Dit is Curiosity.

Een nummer dat aanvankelijk werd opgenomen in 1982 door de band Arrogance. Maar wij bij Demerstad houden meer van deze versie. Het leuke Southside Girl, dat was Don Dixon uit 1986. En daarmee loopt deze siesta zo'n beetje op zijn laatste beentjes. Ik ben enorm blij dat u erbij was. En zometeen maakt Guy de Zwart zijn opwachting. Blijf dus zeker bij Demerstad. Wij draaien nog Yvonne Elliman met Love Paint. En ik wens je ondertussen allemaal nog een hele fijne zondag. Graag tot

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonsbeurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen in de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het was nota bene een Arabisch gedicht uit de 7e eeuw dat de inspiratie vormde voor Leila van Derek and the Dominoes, over een man die gek werd door een onbereikbare liefde. Je kent het verhaal allicht, Eric Clapton was tot achter zijn oren verliefd op de vrouw van zijn maatje George Harrison. En de aanhouder wint, zegt men altijd, en dat was ook hier het geval, want later trouwde Eric Clapton met zijn Patty Boyd.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom in Zwartwerk op zondag.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
5: Wauw! Wauw!
4: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822 www.techmatica.be.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

Ik kreeg er weer drie op een rij van ons. Terrence Trent D'Arby met Dance Little Sister. Peter Schilling met Major Tom. En we begonnen het drietal met Wings over Mrs. Vanderbilt. De Vlaamse feestdag is al een tijdje achter de rug. 11 juli was dat. Maar een echte Vlaming die is het hele jaar door trots op zijn afkomst. En dit is er zo eentje. Wiltura. Waarom?

Fredpop uit Nederland was dat van Dizzy Man's Band met Tic-a-Toe. Volgend weekend dient zich aan als een druk weekend. En dat blijkt ook uit onze activiteitenkalender. Zaterdag 8 augustus bijvoorbeeld, van 14 tot 17 uur ben je tijdens Schaluin Smaakt in Aarschot. In de mobiele bib daar welkom voor een signeersessie voor stripverhalen. Om 15 en 17 uur leidt curator Arno van Heulen je gratis rond in de expo. En zaterdag 8 augustus ook nog om 15 uur verzorgt Auke de Boer vanuit de Onze Lieve Vrouwkerk van Aarschot een gratis bijhaardconcert. Hij brengt een regenboog van het Fries volkslied tot Vlaamse slagers. En zondag 9 augustus dan om 14 uur vertrekt aan het Peterskasteel in Scherpenheuvel een begeleide rondleiding in het spoor van de familie Michiels. Die laat je kennismaken met de tuinarchitectuur in het centrum van de Basiliekstad.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

kwam nog een nieuw album uit, Foreign Tongues van de Rolling Stones. En daarop is zowel een overleden drummer Charlie Watts te horen als Beatle Paul McCartney. En ook andere verrassingen zoals een cover van Amy Winehouse en Chuck Berry. Hier bij ons hoorde je nogmaals Satisfaction. En daarvoor moesten we teruggaan naar 1965.

zekere Ann Peebles schreef I Can't Stand the Rain al in 1973 en sindsdien werd het nummer gecoverd door talrijke artiesten, waaronder Tina Turner en Eruption. Hun versie kreeg je net op Demerstad hier in Zwartwerk. En het lijkt er sterk op dat we vandaag iets hebben met Schotland, want daar straks kwam de band Texas al voorbij met I Don't Wanna Lover. Ook deze jongens komen uit Schotland, Fiction Factory en Fields

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Sweet Sensation op Demer staat uit 1974 met de Sad Sweet Dreamer. En we blijven nog wat in de leuke jaren 70 hangen, als je het goed vindt. Want dit zijn The Fortunes.

The Fortunes met Freedom Come, Freedom Go. Ik geef je nog heel snel mee dat van zaterdag 8 tot en met maandag 10 augustus het kermis is in het centrum van Herk de Stad. Zaterdag is de opening om 16 uur, zondag en maandag om 14 uur. Het is hier bijna tijd voor een nieuwsupdate. Daarna komen we graag bij jullie terug voor deel 2 van Zwart Werk op deze zondagnamiddag. Eerlijk duurt het langst, straight up. Dat is de boodschap van Paula.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
4: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
3: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5:00 vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan met een machette om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al 100.000 hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn 2 blushelikopters dan weer tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de Ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
5: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En dat baalde ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toekwam. Dus uiteindelijk moet ik vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
3: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het minder warm.

0: The Jacksons met Lovely One. Daarmee begonnen we het laatste uur zwartwerk voor dit weekend.
1: Van 4 tot 6. Zwartwerk. Guy de Zwart.
0: Geen paniek hoor. Ik heb hier nog een interessant stapeltje muziek liggen van artiesten van divers plumage. Blijf dus gerust nog even hangen bij ons. Radio Demerstad. Hier hoor je de muziek van jouw helden. The Heroes. David Bowie.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
2: Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Topkwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Per stuk
2: of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22.

Twee Italiaanse broers, La Bionda op Demerstad, met hun disco-klassieker One For You, One For Me. Wist je trouwens dat La Bionda later ook nog optrad als producer voor Righiera? En die kennen we dan weer van Vamos a la Playa. Ook dat was een Italiaanse band. Het is een beetje verwarrend met dat Italiaans en Spaans door elkaar. Jimmy Nail nu, die zet je niet zomaar op het verkeerde been. Hij twijfelt niet. Ain't no doubt.

legendarische vredesplaat uit 1969 van John Lennon was dat nog eens een keertje. Give peace a chance. Wie heeft er nog een voorraad mondkapjes in zijn kast liggen uit de goede oude coronatijd? Die kunnen misschien nog wel van pas komen, want in Frankrijk, door de bosbranden daar rond Bordeaux, is de luchtkwaliteit zo slecht dat vele mensen, vooral ouderen, teruggrijpen naar de mondkapjes. De voorraden slinken zien drogen en er dreigt een tekort. De kreunders, ja, die vrezen de droogte niet, dat is duidelijk. Voor hen is er geen vuiltje aan de lucht, want het regent toch meer dan vroeger.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Deze Listen to the Music was de eerste grote hit voor de Doobie Brothers. Hun debuutalbum uit 1971 was commercieel geflopt. Dit nummer, afkomstig van hun tweede album Toulouse Street, zette de band definitief op de kaart en luidde hun gouden jaren 70 in. Tijd nu voor een flinke dosis bluesrock uit 1988. De gordijnen mogen dicht, want hier is de Robert Gray Band met Don't Be Afraid of the Dark.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel. Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
8: Je hoort nog eens wat.
9: Dit is Demerstad. Hier hoor je Thijs.

0: hoef je er helemaal niet voor te schamen. Wat dromen op zondag, dat mag natuurlijk. Dreamin' 1980, die grote hit voor Cliff Richard.
1: Guy de Zwart, Demerstad.
0: Zondag 9 augustus vanaf 8 uur organiseren Begijn en Dijk, Herselt en Tremelo de Fietseling met een route van 15 tot 65 kilometer. Inschrijven kan in Begijn en Dijk op het Kerkplein, in Tremelo op het Damiaanplein en in Herselt op het Gemeenteplein. Vanaf 10 uur kan je de fiets op voor één van de culinaire routes en ook een gratis bezoek aan het Sven Nys Cycling Center en het Damiaan Museum is er mogelijk. Diezelfde zondag 9 augustus om 14 uur verkent een wandeling van aan Huize Hageland in Tielt de zuidkant van het Walenbos en de bezienswaardigheid langsheen de Oude Leuvense Baan. Op het programma staan er onder meer de Lourdesgrot en de Sint-Martinuskerk, de vergezichten naar de Watertoren in Meensel-Kiezegem en het panorama over Tielt. De Vlooibergtrap is de blikvang.

Zelfs bij de dienst verloren voorwerpen konden ze niet worden verder geholpen. Delegation, op zoek naar de liefde in Where is the Love. Ik hoop dat jij de liefde niet bent kwijtgeraakt. Geef toe, liefde is toch het belangrijkste in het leven. En geld maakt niet gelukkig. Met die boodschap van Prince sluiten we af voor vandaag. Money don't matter tonight. Hou hem op Demerstad en afspraak volgende week voor meer zwartwerk.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
4: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is, dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen en we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken en daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt, zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel en nadien kan de herstelling beginnen.
3: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen, maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
5: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. Nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
3: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. En Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
6: Ja, dat betekent toch wel iets. Het is niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus ja, heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
3: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Er is altijd zon in je radio, hè? De middle of the road uit Schotland met de frontvrouw die we allemaal kennen, Sally Carr. Sacramento opende de show van deze zonnige 2 augustus 2026. Dit is Radio Demestad. Dank je, Guy, voor de 2 voorbije radiouren. En wij hebben aandacht voor bekervoetbal met de prestaties van Averboden, Testelt, Okselaar en Betekom. Die begonnen om 4 uur, dus we kijken uit naar de resultaten. En we feliciteren natuurlijk straks Wiltura en Bart Kael.
1: Van 6 tot 8 met Willem.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: I feel good.
1: Oh yeah, I feel good. Ja, dat was een kreet die hij al in de jaren 60 heeft geroepen. Deze James Brown, Godfather of Soul met Living in America. Dat kwam trouwens uit de vierde Rocky-film. Voetbal in de beker van België met Betekom, dat op bezoek was bij Marke. Ze hebben daar gewonnen met 0-1. We gaan het daar straks proberen over te hebben als de spelers en co gedoucht hebben en een beetje bekomen van de warme omstandigheden, want het zal wel niet alles zijn geweest. Aanverboden Testelt Okselaar was ook aan de slag. En ja, we zijn benieuwd of zij in Zandhoven het over de streep hebben getrokken. Ik zag nog op sociale media dat het kort voor het einde 2-3 was voor Aan.

was de grootste hit voor The Fine Young Cannibals. Zelfs nummer 1 in Amerika voor deze Britse band. En dat is toch mooi meegenomen natuurlijk. Hè? She drives me crazy. Zometeen komen we natuurlijk terug op het bekervoetbal van vanmiddag. Maar voor het zover is, een Dusty Springfield klassieker in de versie van The Bay City Rollers. I only wanna be with you.

0: De Schotse Bay City Rollers, die een halve eeuw geleden een uitstekende en succesvolle cover maakte van deze klassieker van Dusty Springfield, I Only Wanna Be With You. En dan naar de beker van België in het voetbal. En Averbode Testelt Okselaar mag nog een ronde verder, al heeft het inderdaad wel stevig weerwerk gekregen van de Antwerpse eerste provincialer Zandhoven. Het werd 2-3 uiteindelijk. We gaan dus horen bij spelertrainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Al een beetje bekomen, want het was niet makkelijk, denk ik, in die warme temperaturen.
1: Nee, zeker niet. Het was hier ook op een kunstgrasveld, dus dat maakt het eens zo warm. Ja. Het is wat het is, hè. Het was warm voor iedereen, maar ja. Het heeft ook wel deugd voor af en toe te kunnen gaan denken tijdens die pauze.
0: En jullie bekeren verder, alhoewel het ging niet makkelijk, hè, want jullie kwamen op achterstand.
1: Klopt. We hebben eigenlijk 2 doelpunten tegengekregen die zeer vermijdbaar waren. Eigenlijk meer onze eigen schuld dan de sterkte van de andere ploeg. Maar we krijgen ze. Dus dat is het werkpuntje dat we moeten wegwerken. Het positieve daaraan is natuurlijk dat we wel die winst veilig hebben gesteld en dat we toch aan heel veel kansen zijn gekomen. En toch even kunnen afmaken uiteindelijk. Ja. Maar vanzelf is het niet gegaan.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. 3 doelpunten gemaakt en 3 keer de captain, geloof ik, hè, Benji Kommers?
1: Ja, klopt, inderdaad. Dat was vandaag zeer in vorm met zijn doelpunten. Ook wel in stand natuurlijk. Hè. Benji heeft altijd zijn meerwaarde. En als kapitein heeft hem dat vandaag ook effectief gedaan.
0: Ja, en waren het mooie doelpunten? Of kan je ze kort beschrijven?
1: Ja, die eerste krijgt dan een bal centraal doorgespeeld en hij draait. En in de tweede tijd schiet hem die bal in de winkelhaak. Tweede goal is een volledig uitgespeelde kans waar we met 4 stations in tijdvoetbal die binnen ligt. En dan de laatste goal is een vrije trap die in de tweede fase wordt teruggebracht en waar het dan de tweede paal binnenkomt.
0: Oké, en dat gebeurde vrij kort voor het einde. Hè? Waren jullie niet bang voor verlengingen?
1: Het ding was gewoon, we voelden wel dat we het overwicht hadden en als we op de juiste momenten wat versnellen, dat we er overal tussen kwamen en wel wat kansen aan elkaar speelden. Ja. Het was gewoon zorgen voor het af te werken en vooral geen kansen meer tegen te krijgen, want dat was 2 keer te gevaarlijk en we zijn nog een paar keer weggekomen met fout in te stappen en dergelijke.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, oké, maar het is gelukt en jullie mogen verder bekeren. Volgende tegenstander opnieuw een verplaatsing naar voor de Appelterre. Dat is een klasse hoger dan jullie, hè? Dat is 2e amateur, denk ik.
1: Klopt, inderdaad.
0: En wat weet je daarover?
1: Ik heb er een paar spelers van vroeger. Maar een heel goede ploeg. Vorig jaar heb ik ook een heel goed seizoen gedraaid. Oké, voor hun ook natuurlijk een stapje hoger terug. Maar ja, ik denk wel dat ze zeer gewapend zullen zijn en een zeer goede ploeg zullen hebben voor tegen te spelen.
0: Ja, het doel is nu bereikt, hè, dat jullie 1 ronde konden overleven. Al wat erbij komt is een bonus.
1: Zeker. Hè. We wouden vooral die eerste overleven. En oké, dat is niet dat we naar daar gaan gaan voor te verliezen natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar alles wat er inderdaad bij komt is bonus. Het is jammer dat we niet na 2 keer winnen of zo een profploeg kunnen trekken. Dat zit er voor ons niet in. Dus dat maakt het iets minder interessant natuurlijk.
0: Ja.
1: Hoe verder dat we graag kunnen worden natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Jullie willen voor de verrassing zorgen?
1: Dat mag altijd, maar we verrassend zijn.
0: Ja.
1: Ja, het zou leuk zijn.
0: Oké, ik wens jullie alle succes toe en alvast proficiat met het overleven van deze eerste ronde. Dank je, Nick, en succes volgende week.
1: Geen probleem, denk ik.
0: Goedenavond en dag. Dat was Nick Carré, de spelertrainer van ATO. En gewonnen met de 2-3 van eerste provincialer Zandhoven. En ze mogen dus naar de 3e ronde in de beker van België. Met tegenstander voor de Appelterre. Daar moeten ze volgende week naartoe. En wij hebben weer muziek van een jarige frontman Andy Fairweather Low van de groep Eamon Connor wordt er 78 vandaag. En hier zijn ze met If Paradise is Have as Nice.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: En dit hoort bij de zomer natuurlijk. Hè. Dat was muziek van niemand minder dan Julio Iglesias. En je hoorde inderdaad Kierreme. We hadden het net over de kwalificatie van averbode Tesselt Okselaar voor de derde ronde van de beker van België. Na de 2-3 winst in Zandhoven. En ook Betekom heeft zich geplaatst voor die volgende ronde. En als alles goed zit, heb ik nu sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel aan de lijn. Meneer Van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik heb de goede gok gemaakt terwijl de telefoon rinkelde. 0-1 is het geworden in Marken. Was het moeilijk?
1: Ja, spannend wedstrijd, opgaand. Maar ik denk dat we al bij al verdiend gewonnen hebben.
0: Ja.
1: Na een zwaar weekend. Want onze jongens waren vanaf vrijdag op stage in Knokke.
0: Mm-hmm.
1: Getraind, maar ook veel teambuilding gedaan. Ja, we zijn blij. Het was eigenlijk de eerste wedstrijd voor ons die een beetje van tel was. Maar we willen toch graag een ronde verder gaan.
0: Ja.
1: De andere wedstrijden bezien we allemaal als voorbereidingen en als zijn vriendenwedstrijden.
0: Ja.
1: En we zitten met heel veel gekwetsten bij ons in de groep. Ja, nu allemaal toch wel drie langdurig. Onze keeper is toch wel voor een week of 5-6 uit. Maar we hebben een goede jonge keeper in de godsdienst die echt wel zijn best doet nu op het moment.
0: Ja.
1: Dat is alleen maar positief. Maar die andere gekwetste,
0: Dat is nog even koffiedik kijken wanneer jullie die kunnen recupereren.
1: Ja, dat zijn allemaal zo van die overbelastingverschijnselen. Dat zal wel in orde komen. Maar we hebben toch wel een 2-3-tal jongens die toch wel de competitiestart gaan missen. En dat is spijtig, maar goed. Ja,
0: ja dat hoort inderdaad ook bij het voetbal al zijn. Dat dan de minder prettige dingen natuurlijk. Jullie hebben dus een zwaar weekend achter de rug. Maar deze wedstrijd goed afgerond. 0-1 gewonnen. En je zei die jonge doelman, hij heeft toch de 0 gehouden.
1: We zijn blij ermee, want hij is maar 18 jaar, hè, dus heeft wel een hele goede opleiding gekregen, maar dat stelt ons een beetje gerust naar de toekomst toe, dat als met Brent iets voorvalt, onze eerste keeper, zoals we nu voor hebben, dat die toch wel dat we een goede reserve hebben.
0: Ja, dat is inderdaad ook belangrijk. Jullie bekeren dus verder. De verplaatsing is nu naar Crossing Schaarbeek. Dat wordt een ander paar mouwen, denk ik.
1: Ja, tuurlijk, maar dat is een mooie wedstrijd. Daar speelt ook heel veel volk. Als we een beetje geluk hebben, hebben we nog een goede reset. We kunnen nog iets verdienen aan de beker van België.
0: Ja.
1: Want nu, van bij ons was het wel 176 kilometer bollen naar
0: Marken. Ja, dat is ver, hè?
1: Dat was heel ver.
0: Ja.
1: Maar voor de jongens was het nu viel nog een beetje mee. Ze zaten in Knokken op stage, dus van Knokken naar Marken was maar 60 kilometer. Dus onze terugweg, dat viel nog mee.
0: Ja, Crossing Schaarbeek, die volgende tegenstander, ja, dat is ook een traditieclub, hè, uit het verleden.
1: Ja, dat is een heel goede club. Hè. Goede voetbal, ja. Dat is altijd al een district, denk ik, spelen in tweede amateur.
0: Ja.
1: In de Brusselse kant. Dat is voor ons... natuurlijk, we zouden graag doorgaan. Als we kunnen doorgaan, denk ik dat we een affiche hebben tegen Haarlembeke. Dus ja, vorig jaar hebben we er ook tegen gespeeld. En dan zou het bij ons thuis zijn. Dus maar goed, het is wat het is. En we gaan ons best doen.
0: Ja.
1: Maar we zijn wel blij met deze overwinning.
0: Dat kan ik me voorstellen. En was het moeilijk voetballen met die warme temperaturen?
1: Ja, maar alles voor een tegenstander natuurlijk hetzelfde. Hè.
0: Ook ja, dat is zo.
1: Je wordt er wel een beetje aan gewend.
0: Ja, inderdaad.
1: En aan de zee, het is niet echt aan de zee, maar toch wel meer in West-Vlaanderen is toch net iets minder erg dan hier bij ons.
0: Dat is inderdaad zo. Goed, in ieder geval proficiat met de kwalificatie en succes volgend weekend in Schaarbeek.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank je. Goedenavond, hè. Dag. Dat was Wim van Nuffel, sportief verantwoordelijke van Betekom na de 0-1 overwinning in Marken. En dus door naar de derde ronde van de beker van België, net als ATO. En nu tijd voor de mannen van Clouseau uit hun beginperiode. Alleen met jou. MUZIEK

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op Jacobs Verwarming. Warming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Ja, dat waren niet de eerste, de beste. Hè? Die van Wax, Andrew Gold en Graham Goldman van 10cc. Hoor de Right Between the Eyes. We gaan naar het nieuws van 7 toe. En dat doen we met nog even te scrollen door de uitslagen van die beker van België tweede ronde. En een paar ploegen die ferm hebben uitgehaald. Bijvoorbeeld is Zepperen-Brustem. Dat klopte Bouwel met maar liefst 8-0. En een andere ploeg die ook heel veel doelpunten heeft gemaakt is het West-Vlaamse Ieper. Dat won bij Eelen met 1-6. En Schoonbeek-Bilzen die scoorde ook 8 keer. 0-8 op het veld van Zuun. We gaan straks eens proberen of we ook wat uitslagen uit de beker van Brabant kunnen op de kop tikken. Dat doen we allemaal in het tweede uurtje van deze show. Graag tot zo!

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
4: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
3: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaanse president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Zij haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bossuyt werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
5: Gewoon voor ons ploegteam is ook Sprutam is het een droomstart van deze Tour. 2 ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
3: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.

0: En na al die jaren, Maggie Reilly was de vocale stem op dit nummer van Mike Oldfield, The Moonlight Shadow, wekenlang nummer 1 in 1983. En zo begonnen we deel 2 van de show van deze zondag 2 augustus, met nog wat uitslagen uit de beker van Brabant en Limburg in het voetbal. En we hebben natuurlijk ook nog enkele jarigen, onder wie Bart Kael, jawel.
1: Van 6 tot 8.

0: gelukkige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
0: Tegmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en frisgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
3: Wauw! Wauw!
0: Per stuk of in bulk, nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478-44-0822. www.tegmatica.be.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016-414-116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
5: Binnenstad. Elke dag jouw dosis vitamine D. Jouw dosis vitamine Demerstad.

de liedzanger was weg van zijn Sharona. My Sharona van de Neck, nummer 1 in Amerika in 1979. En daarvoor de volle 6 minuten dat aangrijpende verhaal over de Belfast Child van de Simple Minds. En we kijken ook eens even naar de resultaten van groep 4 in de beker van Brabant in het voetbal. VC Bekkevoort won gisteravond met 1-0 van Rapide Wezenmaal. En Sparta Schaffen kreeg een draai om de oren van Tremelo. Het werd de 0-5. Vanmiddag dan RWL Sport aan won van FC Werchter met de 2-0. We zien Kortenaken dat ook uithaalde bij Neerwinde, werd het de 2-7. Aarschot deed bijna hetzelfde bij Rummen, daar werd het de 1-7. En dan verderop Waanrode verloor van de Racing Meldert met de 0-2. Langdorp Baal werd ook 0-2. Sporting Molenbeek klopte FC Gidbets met de 4-2. Dat wat de beker van Brabant betreft voor groep 4. We gaan zo meteen ook eens in Limburg kijken. Maar eerst naar die andere jarige van bij ons. We hadden al Wiltura vorige uur. Maar ook Bart Kael is jarig. Hij wordt 66. Hier is Zeilje voor het eerst.

0: aanleggen van straten en parkings tot opritten en terrassen. Bij PMC Wegenwerken krijgt u vakmanschap en een perfecte afwerking. Wij werken met duurzame materialen. Of het nu gaat om bestrating, riolering of industrieterrein. Ontdek meer op pmc-wegenwerken.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een zwoele nacht. Of verfrissende splash. Je beleeft een echte zomer met Radio Vemerstad.

niet alles in brand steken, hè, jongens. Want we hebben al brand of natuurbranden genoeg, zeg maar, in de wereld. Light my fire, dat waren Jim Morrison en The Doors. En dan toch een paar uitslagen uit de beker van Limburg. Die zijn afgewerkt vanmiddag. Zo won Herk de Stad. Herk FCA is dat met 1-3 op het veld van Jeuk. En Lummen speelde dan weer 1-1 gelijk tegen Zonhoven. En de komende week wordt er ook alweer aardig wat gevoetbald, hè, voor die beker van Limburg. Woensdagavond om 19:30 speelt Herk FC tegen Mechelen Bovelingen. Herk FCA en Herk FC B ontvangt Vellum B, allebei om 19:30. Voor de beker van Vlaanderen is er woensdag om 20:00 Rotselaar tegen Averbode Testelt Okselaar, Betekom tegen Linde en Testsport Tessenderlo krijgt Achel op bezoek. En er is ook een onderling oefenduel tussen Paal Tervant en Keiberg. Ook die is voor woensdagavond om 20:00.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort. Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

Het is al 30 jaar geleden toen dit een hit was voor Joan Osborne. What if God was one of us? Morgen eindigt de kermis in Scherpenheuvel met de traditionele balletjes- en beertjesworp van aan het stadhuis. Morgenavond rond 6:30. Intussen is ook de kermis in Halen begonnen. En in het kader daarvan wil ik het sportieve luik even toelichten. Morgenavond bijvoorbeeld, dan kan je deelnemen al wandelend of al lopend aan de Halense City Run. Over 2,5, 7,5 of 10 kilometer. Vanaf 7 uur is dat. En donderdag dan wordt er gekoerst in Halen. De prijs der zilveren helmen. Om 11 uur een wedstrijd voor nieuwelingen. Om 2 uur dan zijn de vrouwen aan de beurt. En tot slot om 5 uur de wedstrijd voor de elite zonder contract en beloften. Dus dat is wel de moeite, hè? De hele dag wielrennen in Halen aanstaande donderdag is dat. En nu tijd voor Randy Newman, liedje dat omstreden was in 1977. Kleine mensen vonden dat niet tof dat Randy zo over hen zong. Hier zijn de Short People.

Ja, allemaal goed en wel, hè, die summertime blues. Maar als het natuurlijk een beetje de spuigaten uitloopt, met de andere woorden, met de morgentemperaturen van 35 graden, dan is het toch wel uitkijken natuurlijk. Hè. Proberen verkoeling op te zoeken, veel drinken, insmeren als je toch buiten gaat en dergelijke meer. En ook bij de truckshow in Bekkevoort volgend weekend, daar zullen ze dat geweten hebben, die warmte. Ook daar zijn extra maatregelen afgesproken. Daar gaan we het in de loop van de week nog wel over hebben. Truckshow vanaf vrijdag tot en met zondag 7 tot en met 9 augustus. En dat op Sportpark De Heide in Bekkevoort. En volgend weekend is het ook een drukte van je welste aan de suikerraffinaderij in Tienen. Want daar gaat Suikerrock volgend weekend door. Met ook een uitgebreid programma. Dat vind je terug op onze website. Zometeen is het aan Michel hier bij Demerstad. Een beetje rust op de radio in Easy Listening. Wij zijn er morgen om 6 uur weer. Graag tot dan!

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone. Aanleiding is de migratiecrisis in Ceuta, Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Daar waren tienduizenden migranten vanuit Marokko aangekomen. De meeste zijn intussen wel weer teruggekeerd. Boucher wil dat er gerichte controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis. Maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bossuyt werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
4: Gewoon voor ons ploegteam is Wilksportraam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
3: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: zondagavond bij Demerstad. En met wat geluk loopt binnenkort het sportcafé van Willem weer op volle toeren. Je hoort de Sade en Smooth Operator.
1: Van 8 tot 10, Easy Listening. Michel!

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè. Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
2: Heiligenbornstraat 30, Alke.
6: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
7: De zomer is hier.
8: Zomerradio.
7: En dat hoor je.
9: De zon en de muziek.
7: Radio Demerstad.

De donder rolt een toch wel wat minder gekend nummer van Rob de Nijs, maar daarom niet minder mooi. Morgen, maandag 3 augustus, zetten ze in Scherpenheuvel een punt achter de kermis. En dat doen ze daar met een familiedag aan verminderde prijzen. Om 18.30 uur valt aan het stadhuis de beertjes en balletjes regen.

Perfect voor een zondagavond. Three Times a Lady, de Commodores 1978. Vanmorgen maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat plein op wielen aan sportzaal Teekbroek in Testelt. Kinderen van 4 tot 13 kunnen er onder begeleiding gratis sporten en spelen. Op maandag vanaf 13 uur en verder vanaf 9 uur.

0: tandarts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Rocks uit bij Demerstad met Anyone. Aanstaande woensdag, 5 augustus, vertrekt om 9 uur in de ochtend aan de Areberg in Aarschot een gratis troostwandeling.
1: Michel de Groot. Van 8 tot 10, Easy Listening.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

0: www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix, uw ellentricksters met verstand van zaken.
1: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

Jackie Wilson, met een nummer dat ondertussen toch alweer 59 jaar oud is. Aanstaande woensdag 5 augustus wordt er voor de Beker van Vlaanderen gevoetbald. Om 20 uur is er onder meer de wedstrijd Rotselaar, Averbode, Testelt, Oxelaar en Tess Sport Tessenderlo, die krijgen Achel op bezoek.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Er is plaats voor zo'n 550 mensen. Honderden mensen hangen er nu rond op straat. Vooral asielzoekers uit Tjaad of Sudan. Het is voor hen bijna onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Collega Robin Ramakers vanuit Ceuta.
4: Omwille van het feit dat er zoveel aandacht is voor het feit dat de muren hoger moeten worden, dat we ons moeten beschermen tegen tienduizenden mensen die onze grenzen bedreigen, is de aandacht ook politiek in Europa helemaal weg van de mensen die wel degelijk recht hebben op hulp. En die mogen we eigenlijk toch echt niet uit het oog verliezen.
3: De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko in Ceuta te geraken, om van daaruit naar Europa te kunnen. 72 mensen overleefden dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone, naar aanleiding van de migratiecrisis in Ceuta. Boucher wil dat er gericht controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis, maar de kans lijkt klein dat ze zo ver gaan in hun beslissing. In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Vandaag brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.

0: Hey, goedenavond. Welkom bij Demerstad. Standing in the Shadows of Love. Na het succes van Reach Out, I'll Be There, was dit het tweede nummer dat ze van het album Reach Out trokken. Alhoewel dat Standing in the Shadows of Love net iets minder succesvol was, was het toch nog een grote hit voor The Four Tops.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening. Michel.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduif Weekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-clayshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel. Techmatica organiseert een mega outletverkoop. Kwaliteit van snijgereedschappen zoals boren, tappen, ruimers, draai- en freesgereedschap, bouten, moeren, schroeven, wisselplaatjes, kleingereedschap en nog zoveel meer van topkwaliteit.
1: Wauw!
0: Per stuk of in bulk. Nieuw en perfect tweedehands materiaal. De eerste hebben de beste keuze. Deze uitzonderlijke megaverkoop vindt plaats aan de oude Aarschotsebaan 67 in Boyschot. Afspraak zaterdag 1 augustus van 12 tot 18 uur, zondag 2 augustus van 10 tot 18 uur. 0478 44 08 22

VND inhalen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: of Nightingale, die Everly Brothers bij Easy Listening. Momenteel zijn er nog abonnementen verkrijgbaar voor het komende KVT-seizoen. Voor het programma en de prijzen ben je welkom op de website. En wie dat doet voor 31 augustus, maakt ook kans op een van de 10 gratis abonnementen.
1: Michel de Groot. Easy Listening.

Only the Very Best. Zo mooi, van Peter Kingsbury. Overmorgen dinsdag 4 augustus brengt om 20 uur Moshin Abbas een ROB-vertelling in het Stadspark van Aarschot. Moest het weer toch niet meevallen, kan er altijd nog uitgeweken worden naar het gasthuis. De inkom is gratis, maar een stoeltje, drankje en of dekentje, dat moet je wel helemaal zelf meebrengen.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Late at Night. Ja, dat is toch wel een mooie classics nog steeds van Maywood. Op vrijdag 7 augustus tussen 20:30 en 23:00 zingt en danst Aarschot op het Kerkplein. Je kan de stembanden er al eerder opwarmen en dat vanaf 18:00. De deelname is gratis.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.
6: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

Marco Borsato en dan hoorde je Tiffany bij Demerstad en Easy Listening. Nog tot en met maandag 10 augustus kan je via de Facebookpagina inschrijven voor deelname aan de Hagelandse 54 plus 1 of 101 of 106. Het gaat allemaal door in september. Tot aan middernacht zal Frits zo dadelijk de tijd hier opvullen bij Demerstad. Dus ik wens je nog een hele fijne zondagavond en graag tot volgend weekend.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
4: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuiving in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
3: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tsjaad of Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
5: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
3: In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League-winnaar PSG. Die club heeft al een akkoord met Gods zelf, maar zijn huidige club Ajax ligt dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods was al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.

0: Wij proberen je nog een tijdje weg te houden uit Droomland. Welkom dus in ons programma Traffic Jam. Ga nu niet zitten denken aan de file waarin je morgen eventueel weer verzeilt. Of heb je dan misschien nog een recup van 21 juli?
1: Goedenavond!
2: Zondagsfilé.
1: Frits van Perk, hele stad.
0: Enfin, je ziet maar.

Vijf uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: zwart, ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgroet. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, jij, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: Booking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

0: is great. Great Balls of Fire.
1: Great Balls of Fire. Tja, het is me wat met al die bosbranden. Bladeren we nu toch even in de encyclopedie voor 2 augustus. Een datum die zich blijkbaar leent voor geweld. In 216 voor Christus leidt het Romeinse leger een zware nederlaag tegen Hannibal. In 1831 begint de Tiendaagse Veldtocht, waarbij de Nederlandse koning Willem I de Belgische opstand probeert neer te slaan. En in 1990 vallen Iraakse troepen Kuwait binnen.

Hadden we het daarnet over oorlogstoestanden op 2 augustus... dan heeft deze dag toch ook leuks te bieden, namelijk als verjaardag. De keizer van het Vlaamse lied, Wiltura, wordt 86. En een prins in deze kringen, Bart Kuil, is exact 20 jaar jonger dan Wil. Hij viert met andere woorden zijn 66ste verjaardag. Maar nog beter dan beiden doet Annie Gerards het. Zij wordt vandaag 100. Ook haar partner in familie, Ray Verhagen, mag zich Eveling noemen. En dat al sedert 19 maart. Alvast iedereen proficiat.

0: Hopelijk komt Belga zo dadelijk geen roet in het eten gooien wat dat zoete leven betreft. Want een gezicht is pas echt een gezicht als er een glimlach op staat. Wij gaan nu naar Elven met Rockwell.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Heel graag tot over enkele minuten.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
4: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuivingen in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
3: Voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Je hebt overschot van gelijk om voor ons te kiezen, om zo een leuk staartje te breien aan het weekend. Daarbij huldigen we het principe, veel plaatjes, weinig praatjes. Ook dit jaar heeft de vakantie de bloedreserve fors aangetast. Het Rode Kruis heeft dan ook opgeroepen om bloed te doneren. Vooral aan O-negatief en B-negatief is er behoefte. Somebody.

shy. Ik heb het wel al eens gezegd. Jammer dat ik veel te bescheiden ben. Zo niet waar ik perfect geweest. Frits van Berg. Alleszins krijg je van hieruit veel liefs toegewenst.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem.

Ik wil alleen bij jou zijn. En hopelijk is die wens wederzijds. Mocht dat niet zo zijn, dan ga ik me alleszins niet zielig vinden en me niet overleveren aan zelfmedelijden. Nee hoor, zo'n slachtofferrol, dat ligt me van geen kanten.

0: enkele minuten wordt ook dit programma herinnering. Net zoals voor velen het bouwverlof. Hopelijk heb je het uitstekend gehad. En kan je morgen of overmorgen weer met frisse moed de handen uit de mouwen steken.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.
0: Met Clubhouse doen we het weer. Afspraak maken voor komende week.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. Er raakten ook 31 mensen gewond. Dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd waar burgers wonen. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen, dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. Er raakten ook 31 mensen gewond. Dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd waar burgers wonen. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen, dat meldt de Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Dit is hem. Radio Dix.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In heel Europa gelden vanaf nu nieuwe strengere regels voor artificiële intelligentie. Bedrijven moeten vanaf nu verplicht melden wanneer ze AI-beelden, chatbots of AI-systemen bij sollicitaties gebruiken, bijvoorbeeld. In de Spaanse enclave Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Daardoor dreigen vluchtelingen uit conflictgebieden zoals Tjaad of Soedan het slachtoffer te worden. Het is voor hen momenteel onmogelijk om een asielprocedure op te starten. In Italië is een 13-jarige jongen overleden nadat hij maar liefst 9 jaar lang in coma lag. De oorzaak was het eten van een stukje kaas van rauwe melk dat besmet was met de gevaarlijke stekbacterie. Het kaasbedrijf is inmiddels veroordeeld wegens een ernstig gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt een akkoord te sluiten over de strategische straat van Hormuz. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran werd deze cruciale handelsroute al vaker geblokkeerd. Maar wat er precies in het verdrag staat is niet duidelijk. In het voetbal weigert de Nederlandse club Ajax een bod van 45 miljoen euro op onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft namelijk al een persoonlijk akkoord met de jonge Rode Duivel, maar Ajax eist een aanzienlijk hoger bedrag. De weersverwachting dan: een tropische zomerdag met veel zon, maxima tot 35, mogelijk 36 graden. Aan de kust blijft de temperatuur rond 26 graden zitten. Voor dinsdag drukkend warm met kans op onweer. Vanaf woensdag wordt het zachter met temperaturen rond 25 graden.